Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio. Jouw classics. Jouw muziek.

at the girl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De vroegste natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Het geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: De hele dag door. Dit is Classics.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

De weersverwachting. Het belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscioncestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakanties zijn we 7 op 7 open.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Het geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics. De muziek van jouw leven.

Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.
5: Nee.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballenes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Friday night, you and your

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee. In Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Classics. De muziek van jouw leven.

0: de weersverwachting. Het belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokken. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be. Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
1: Morgen Casanova.
0: Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
0: Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballanes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions, toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
1: Dit is Kust Radio.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Manju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Manju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakanties zijn we 7 op 7 open. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: FM.
1: De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballenes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verde. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie. Tot geurartikelen, kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Deze namiddag zonnig met wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui, 26 graden. In de loop van volgende week wordt het zonniger en ook warmer.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. De muziek van jouw leven.
4: Douglas.

Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it. Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen. Dartshop Blankenbergen. In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren. Dartshop Blankenbergen. Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be. Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dancing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sophie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienciestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakantie zijn we 7 op 7 open. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Dit is Classics.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen heeft de bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Dat ongeval gebeurde rond de middag op de IJzerlaan. De step raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag de Onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Door extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast. Intussen is er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toetrekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden, morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, de temperatuur morgen 25 tot 26 graden.
1: Classics, de muziek van jouw leven.
3: Tell the people about the mythical day.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
0: Dit is Classics.

0: Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui. De temperatuur morgen 25 tot 26 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majus op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majus, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenberg of op www.logies-bocadillo.be. Tijdens de vakanties zijn we 7 op 7 open.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is alweer van kracht. Dat heeft het Vlaams departement zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar, omdat er redelijk wat wind is. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven de oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. De huisartsenwachtpost Druivenstreek verbreekt deze zomer de samenwerking met de federale noodcentrale 1733 na een catastrofaal weekend eind juni, waarbij patiënten urenlang de wachtpost niet konden bereiken. De wachtpost neemt het heft in eigen handen. Inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Wezenbeek, Oppem en Krainem, die naar 1733 bellen, worden voortaan direct doorgeschakeld naar lokale onthaalmedewerkers. Op deze manier kan het niet verder, zeggen ze daar. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Elena Rybianka, in 2 sets 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Buskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat's heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel.
1: 24 op 24 bereikbaar.
4: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is alweer van kracht. Dat heeft het Vlaams departement zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar, omdat er redelijk wat wind is. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven de oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. De huisartsenwachtpost Druivenstreek verbreekt deze zomer de samenwerking met de federale noodcentrale 1733 na een catastrofaal weekend eind juni, waarbij patiënten urenlang de wachtpost niet konden bereiken. De wachtpost neemt het heft in eigen handen. Inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Wezenbeek, Oppem en Krainem, die naar 1733 bellen, worden voortaan direct doorgeschakeld naar lokale onthaalmedewerkers. Op deze manier kan het niet verder, zeggen ze daar. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Elena Rybianka, in 2 sets 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Buskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.
0: Classics, classics. De muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
5: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een groot

keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokken. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen.
0: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be